0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd.
2: En tot zover het nieuws. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
0: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen in oktober op verschillende plekken in Hoogeveen gratis kennis maken met kunst, cultuur en techniek tijdens Oktober Kindermaand. De jubileumeditie van het evenement bestaat dit jaar 25 jaar en biedt activiteiten bij onder meer een atelier, de bibliotheek en theater De Tamboer. Oktober Kindermaand vindt niet alleen plaats in Hoogeveen, maar in heel Drenthe. Gedurende de maand openen musea, theaters, bibliotheken, muziek- en dansscholen, ateliers en molens hun deuren voor kinderen. Avond voor jongeren met een beperking op vrijdag 16 oktober in het podium te Hoogeveen. Op het programma staat een Hollandse avond. Zanger André de Klein komt langs voor een avond vol Nederlandse meezingers. De avond wordt georganiseerd door Stichting Activiteiten voor Jongeren met een Beperking, ook bekend van het GigaG-festival in Pessen. De entree bedraagt €5, alleen contant aan de deur te voldoen. Het begint daar allemaal om 7 uur.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Bij een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en het winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen te zien. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. In Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat het dit keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. En tot zover het nieuws. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
5: Anneke Boschaert van de ANWB. Het wordt weer minder druk op de weg. Er staan er nog vooral in het midden en zuiden van het land. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht staat 14 kilometer file met een uur extra reistijd. Op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
12: geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
13: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Let's do it.
2: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Expositieruimte De Reestkamer, onderdeel van de Reestkerk aan Oud-Averreest 5, organiseert van 26 september tot en met 29 november een expositie met als thema pelgrimage. Tot op de dag van vandaag zijn mensen wereldwijd op weg gegaan naar heilige of spiritueel belangrijke plaatsen, als pelgrim op pelgrimage. Tegenwoordig zijn veel pelgrims binnen Europa niet meer op weg vanuit religieuze overtuiging. Ze zijn op zoek naar bezinning, rust of ontmoeting. De expositie is geopend op zaterdag en zondag van 2 tot 4, maar is gesloten op zondag 18 oktober en 15 november. Op zaterdag 17 oktober om 3 uur wordt in het Wolderhuis een gezellige kinderbingo georganiseerd. Deze middag is speciaal voor kinderen van groep 3 tot en met 8. Er zijn volop leuke, kindgerichte prijzen te winnen en natuurlijk wordt gezorgd voor een gezellige sfeer. De bingo wordt gepresenteerd door Monique Strokmeijer en haar sidekick Maartje Klooster. Zij verzorgen een middag vol plezier en verrassingen. Ouders of grootouders die graag mee willen spelen zijn ook van harte welkom. Een bingokaart kost voor kinderen en volwassenen €8,50.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn winkels. Dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Elon Musk heeft $366 miljoen geïnvesteerd in de Amerikaanse congresverkiezingen. En dat is meer dan zijn bijdrage van $290 miljoen aan Trumps presidentiële campagne. Het leeuwendeel, $158 miljoen, ging naar het Senate Leadership Fund. Anders dan eerder opereert Musk nu stilletjes en zette hij dit weekend 3000 betaalde wervers in voor de Republikeinse kandidaten. En tot zover het nieuws. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden.
2: Let's do it.
0: Wij zijn

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. En tot zover het nieuws. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.